De rook om je hoofd is verdwenen. Je kunt nu gewoon weer zien wie naast je staat. Je kijkt om je heen en het voelt toch wat vreemd nu het roken voorgoed overgaat. Je hoort oma Arie al zeggen: als ik niet mag paffen, neem ik een kroket. Hij wordt chagrijnig, de weegschaal optilt. Arie wordt op den duur modder

vrolijk in het rond, één belandt in één oor. Een ander die springt door een ruit van het café, omdat hij steeds met pokeren verloor. De kastelein kijkt wat bedroefd in het rond, door zijn eens zo gezellig café. Straks wordt ook nog ons kopje koffie verboden, dan is er alleen.

Niet roken maakt meer nog kapot dan je lief is, toch slaan we er ons samen doorheen. Want zonder zo'n wit blonde stengel in je mondhoek voel jij je toch maar heel alleen. Je mist nu nog erger die blauwgrijze wolken die stijgen tot aan het plafond. Ik kan me niet houden, ik steek er een op, de kastelein krijgt toch de bon.